0: is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. En ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Het is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
3: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
2: En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft ook zo'n 20 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING-Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmat beleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar was nu wat het vorig jaar wel geworden is, hè?
2: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
2: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd. Het neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milaan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Lets-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Dag Robert. Stoeren we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
9: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
8: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
7: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter, goden niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva van het Antwerpen.
11: Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Waale. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Waale.
12: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
11: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. Twee op de drie Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
13: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar wat snoeien wat het vorig jaar wel geworden is, hè?
11: Maar ook nu belooft het een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. Geen Thibaut Courtois in doel tijdens de Nations League-campagne van onze Rode Duivels. Dat heeft hij zelf gezegd na een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Courtois heeft het te druk met Real Madrid en vreest voor blessures. Hij wil wel in actie komen voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Al is een basisplaats voorlopig nog niet gegarandeerd. De Nations League begint trouwens op 25 september. En een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort verdediger Joaquin Seys van Club.
14: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten ze niet heel veel kansen creëren. Maar ja, we geven gewoon te makkelijk die doelpunten weg. En op dit niveau wordt afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken. Maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
11: Op 13 oktober neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Inter Milaan. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
17: Aha. Minerva.
18: Welle lust regeren naar Jan de Palmeneren.
19: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Goedemorgen, beste luisteraars. Het wordt al wat vroeger donker, het wordt al wat later licht. Maar gelukkig is er muziek en u, beste luisteraar, en daar ben ik heel, heel blij om. Echt waar. Het is woensdag 9 september en ik start met Bernard Cribbins. Dat is een acteur uit de jaren 50, 60 en u kent die echt wel. Maar ik kende hem niet. My resistance is low. Bernard Cribbins.

naar het Cribbins. U kunt die kennen van een aantal scènes in Fawlty Towers. Hij heeft ook meegedaan in Doctor Who. Ik denk ook als Doctor Who, dan toch een oude versie van Doctor Who. En heel wat films, jaren 50, 60. Het is niet het grootste zangtalent, denk ik. Maar ik heb hem gisteren pas ontdekt, heel toevallig. En moet maar eens opzoeken. Die heeft heel fijne liedjes, heel veel platen eigenlijk. Bernard Cribbins, ik ga hem zeker nog draaien. En het is toch een beetje mijn feest, hè? Dus it's my party, Leslie Gore.

party. En ik heb het al vaker gezegd, u kunt mij mailen, dat kan. U kunt mailen naar Jan de Palmenaire, allemaal aan elkaar, en dat is met EI achteraan, @radiominerva.be. U kunt dan laten weten wat u van het programma vindt, of wat u ook maar wil. En u kunt mij ook helpen, want vorige week, heb ik een programma gemaakt met alleen maar dames. En ik vond dat wel prettig, zo'n thema, dus binnenkort ga ik er weer in doen. En dan ga ik als thema liedjes met alleen in de titel het woord love. Hè. Dus het mag een hele zin zijn, maar het woord love. Niet lovers of loving, maar love. Als dat in de titel komt, dan maakt het kans om in die uitzending te zitten. Moest u zo'n nummertje hebben waarvan u zegt van, oh, dat zou ik graag nog wel eens horen, of dat past misschien wel in dat programma van Jan, dan laat u het maar weten op jandepalmenaire@radiominerva.be. En een tijdje geleden heeft Bertje de Man, die heeft mij een mail gestuurd, want die had graag eens The Wonder of You van Elvis gehoord. Voilà, speciaal voor Bertje de Man en alle Elvis-fans. Elvis.

Het was precies live, denk ik, Elvis. Goh, vroeg op de ochtend, hè, zoveel Elvis kabaal, maar ja, speciaal voor Bertje de Man, daar doen we wel eens iets voor. En moest u zich afvragen wat Jimmy Dean elke morgen als eerste ding doet, nou, dan moet u luisteren naar dit nummer. First Thing Every Morning, Jimmy Dean en de Chuck Casey Singers, 1965. Een zeer goed jaar.

kantoor is met mijn vader op een keistrand in het noorden van Frankrijk, beste luisteraar. En we keken zo naar de zee en ik ben altijd nogal onder de indruk van de zee, mijn vader iets minder. Ik zeg, vader, zie die zee, dat is toch fantastisch. En mijn vader keek zo een beetje stilletjes naar mij en hij zei toen de fantastische woord, ja Jan, dat is de zee, hè. Maar vandaar kon je de White Cliffs of Dover zien. Dus ik dacht, tijd voor Vera Lynn, de White Cliffs of Dover.

luistert nog altijd naar Radio Minerva, beste mensen. Goedemorgen, woensdag 9 september moest u nu pas wakker worden en u vraagt zich af, welke dag is het? Als ik tegen u zeg, doe, bist alles, dan denkt u, god ja, dat is de liedje van Peter Maffay. Nou, dat zou kunnen, maar ik heb iets anders voor u klaarstaan. In 2020, weet nog, het jaar van corona en het jaar daarna ook eigenlijk, toen was er Babylon Berlin op tv, of ik alleszins heb dat toch gezien. En daarin komt een zeer mooi liedje, het is heel fragiel. Het wordt gezongen door Tobias Morgenstern samen met Woods of Burnham. En dat heet Doe, bist alles. En u hoort het nu.

Morgenstern met The Woods of Burnham. Du bist alles uit de toch wel redelijk fantastische serie Babylon Berlin. Potverdorie, ik werd er zelf even stil van. Ik hoop u ook. Maar nu iets totaal anders. Eddie Gourmet, die ik vaak draai. Don't try to fight it, baby. In de tekst komt: won't be long before you see how convincing my lips can be. Oh, Eddie.

Weet u wat volgende mensen gemeen hebben? Sonja uit Ekeren, Dirk uit Berchem, Gabrielle uit Mortsel, Florida uit Rumst, Laurent uit Merksem, Paul uit Wilrijk, Sabine uit Deurne en Mintje uit Brasschaat. Ja, ik lees het wat aarzelend, want het scherm staat al ver van mijn oog en de zon zit er hierop. De zon begint hier toch wel wat te schijnen. Dat is een fijn gegeven. Die zijn allemaal jarig. Gefeliciteerd, beste mensen. Voilà, dat kunnen ze u niet meer afpakken voor vandaag. They can't take that away from me, from you, Della Reese.

0: zou niet durven, Della Reese. Ik ben zo bij u terug. Heel even dit.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven. Niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen. Dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan. Het zijn de beste.
2: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Ja, welkom beste luisteraars. Ik lees hier net in een of ander nieuwsbericht dat leerlingen bepaalde woorden niet meer kennen. Blijkbaar kennen ze het woord petank en oever niet meer. Wel, ik denk ook niet dat ze het woord lakker, dat ze dat kennen. En in het volgende liedje komt een woord dat ze denk ik ook zeker niet kennen. Het is Bing Crosby, een man die 1600 songs heeft uitgebracht, in 70 films speelde. En een van 's werelds grootste entertainers was Bing Crosby. En hij zingt Sailing Down the Chesapeake Bay. De Chesapeake Bay. Zoek dat maar eens op, jongelui.

Crosby. En wat rijmt er op Bing Crosby? Buddy Holly. Met een song van Paul Anka nu. Het kwam in de hitlijsten toen hij net verongelukt was. Het is eigenlijk een postume hit geworden. It doesn't matter anymore. Come on, buddy.

er luisteraars zijn die geweldige Beatles-fans zijn, en ik ben dat ook, wees gerust, dan hoop ik dat u niet boos bent bij het volgende nummer. Het is een nummer van de Beatles, gebracht door Sugar Pie en de Candyman. Zo'n soort swing-ensemble. En die cover van alles en nog wat. Onder andere Drive My Car van de Beatles. Het klinkt helemaal in het begin exact zoals de Beatles en daarna iets minder.

luisteraar, in dit, deze uitzending geen hangmat, beleggingen of moeilijke woorden, maar alleen maar muziek, zoals van Don McKenzie. Ik heb daar iets over opgezocht. Ik moet zeggen, ik vind daar eigenlijk niks van. Moest er iemand iets over weten, mag je dat altijd mailen naar mij, want ik weet dat het liedje uit 1962 is en AI zegt dat het een zanger is en dat hij liedjes uitbracht. Ja, dat, zover was ik ook. In alle geval, whose heart are you gonna break now? Don McKenzie.

McKenzie, waar ik verder eigenlijk totaal niks van weet. Nu iets anders, Richard Anthony of Richard Anthony. Ik weet niet goed hoe je dat moet uitspreken, maar dat doet er niet zo toe. Afgelopen zondag belde een luisteraar, wiens naam ik jammer genoeg niet genoteerd heb, mijn excuus, met

bedankt aan de luisteraar X. Ja, sorry, ik heb uw naam niet genoteerd voor deze tip over Richard Anthony met Le Rendez-vous. Als ik zeg Priscilla, Queen of the Desert, weet u dan wat ik bedoel? Wel, dat is een geweldige film. Als u hem niet zag, zoek hem eens op. Hij zal misschien nog wel ergens te streamen vallen. Een fantastische film over drie mannen die met een bus, de Queen of the Desert heet, die bus, als ik het goed heb, toch? De Priscilla, Queen of the Desert. Ik denk dat het zich in Australië afspeelt en zij rijden door het dorre landschap van Australië, van dorp, stad naar stad. En daar doen zij een drag queen show die ongelooflijk is. Ongelooflijk. Zeer mooie film. Heel gevoelige film ook. Ik denk dat ik hem al drie keer gezien heb. En daar komt onder andere, daar komt ABBA in, denk ik. Maar daar komt ook dit in natuurlijk. Van Gloria Gaynor. I Will Survive.

Gloria Gaynor uit Priscilla, Queen of the Desert natuurlijk. Ja, eigenlijk zou hierachter gewoon Finally van Cissy Pennistone moeten komen. Maar bon, ik heb iets anders klaarstaan. Zoals gezegd, binnen een paar weken, ik moet nog zien wanneer, ga ik nog eens een thema-uitzending doen. En het thema van die uitzending is liedjes, Engelstalige liedjes allemaal, waar het woord love in komt. Niet loving, niet lover of I've loved, maar gewoon love. En het volgende zou daar... in kunnen. Jack Jones met This Love of Mine.

net voor het nieuws en wat reclame heb ik April Stevens voor u, Teach Me Tiger. Ik krijg er zelf wat schrik van als ik er naar luister. Het is zowat de Amanda Lear van de 60s. April Stevens.

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
6: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Er dreigen 33 postkantoren te verdwijnen. 21 daarvan in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats. Het plan wordt vrijdag besproken door het kernkabinet. Het kadert in een besparing bij Bpost van 50 miljoen euro per jaar. Vooral de rustige kantoren dreigen opgedoekt te worden. Dus die met de minste klanten en waar vooral pakjes worden verwerkt. Een zware brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 6:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust, maar de brandweer is nog altijd op zoek naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 huurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Walen.
11: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
10: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. Op de luchthaven van Zaventem is meer dan 500 kilo cannabis in beslag genomen. Die werden vanuit Canada naar ons land gevlogen. Het gebeurde eind augustus, maar de politie maakt het nu pas bekend. In totaal werden 8 mensen opgepakt, 4 van hen zijn aangehouden. De politie nam verder ook 4 wagens en enkele gsm's in beslag. Het onderzoek gaat verder. Wie sport voor het slapen kan beter tegen weinig slaap. Dat blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nacht van 4,5 uur slaap eerst een half uur had gefietst, presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel meer dan 8 uur sliepen. Het onderzoek toont dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dan weer dat je geheugen beter werkt. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
12: Zoekt u even meubels?
13: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
18: De Robert? Wie is dat?
17: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
18: Oh ja, dat is juist. En heeft dat wat opgebroegd?
17: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
18: Zwaasdingen?
17: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
18: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
17: Robert de expert. 03 226 93 93.
18: Welk bedrag had hij nog gedacht?
17: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
22: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Goedemorgen beste luisteraars. Ik ben wel zenuwachtig, want binnen iets minder dan 2 uur, exact om 10:55, neem ik samen met mijn fantastische madame de trein in Antwerpen naar Keulen. Dat is die nieuwe snelheidstrein naar Keulen en dan zo een beetje verder nog naar Düsseldorf. Maar ik moet dus voortmaken, want ik heb nog heel veel muziek voor u. Onder andere I've Heard That Song Before van Harry James Orchestra met op vocalen Helen Forrest.

James en zijn orkest. We hebben samen nog een klein uur samen, beste luisteraars, en ik heb nog veel muziek voor u. En ik spring graag tussen genres, ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. We gaan van een orkest gaan we naar Roger Miller, country uit de 60s, Do Wackadoo.

Kort liedje, geen twee minuten, ik denk een minuut 50 ongeveer. Wat ook prettig is, vind ik. Veel oude liedjes duren niet lang. En dat bedoel ik positief. Dat is plezant, dan kun je er veel draaien op een uur. Zoals dit hier. En, het is een song van Jerry Reed. Die schreef ook Guitar Man. Maar het is uitgevoerd door Johnny Cash in 1972. A Thing Called Love.

Nobelprijzen vind ik dat er een Nobelprijs zou mogen zijn voor refrein, schoonste refrein. En dan maakte dit van Johnny Cash toch wel zeker kans. A Thing Called Love. Zeer, zeer, zeer schoon nummertje. Maar ik zeg dat dikwijls, ik weet het, maar ik vind het ook heel vaak wel. Johnny Burnett nu, die zingt Moody River, een nummer dat door vele groten is gecoverd. Pat Boone, Frank Sinatra, John Fogerty en Johnny Hallyday had er ook een eigen versie van. Uit 1962 is dit, Johnny Burnett.

In 1959, beste luisteraars van Radio Minerva, toen had Wiltura een singeltje en dat heette Onvergetelijk. Misschien had hij nog wel andere nummers dat jaar, maar alleszins het nummer Onvergetelijk van Wiltura. Nu, dat ga ik niet draaien, maar dat nummer is een vernederlandstalige versie van Lloyd Price, zijn Personality, wat u nu hoort.

ook uit de jaren 50 zijn. Frankie Lyman en de Teenagers, 1956 om precies te zijn. En dit was hun debuutsingle, nadien door vele mensen gecoverd. Glorieuze versie ook van Diana Ross, die u zeker ook nog wel kent. Why do fools fall in love?

pertinente vraag van Frankie Lyman. Het is een lang verhaal. Tommy Dorsey in zijn orkest nu. Tommy Dorsey stond bekend als de Sentimental Gentleman of Swing. Wat een titel. Oud nummer 1945, On the Sunny Side of the Street. En voor ik dat inzet, wou ik nog even melden, want ik dacht er net aan. Mensen die zo denken van, morgen donderdag, dan kan ik naar het Minerva Café. U kunt hier gerust langskomen om wat op een dijk te wandelen. Maar denk eraan, deze week, dus donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, is het café, het Minerva Restaurant, gesloten. Maar geen nood, volgende week is dat terug open. En dan kunt u er weer met volle teugen van genieten. On the Sunny Side of the Street.

Side of the Street. Dat moet u hier zijn, op het Sint-Anneke, op de linkeroever, hier bij ons op de Wandeldijk, absoluut. Ik vond dat het tijd was, beste luisteraar, om nog eens iets Frans te laten horen. En Lucien Delisle, ik denk dat je het zo uitspreekt, Lucien Delisle, die werd pas 45, die stierf in 1962. En die liet ons wel wat mooie liedjes na. Onder andere dit hier, Domino.

loepzuiver gezongen door Lucien de Lille, deze domino. En wie er ook goed kan zingen, dat is die madame van de Carpenters. En moesten er bij de luisteraars mensen zijn die ook wat van de alternatieve muziek zien kennen, dan gaan ze zeggen, ah, maar ik ken daar een zeer goede versie van door Sonic Youth. Wel, dat is zo, maar ik draai de Carpenters met Superstar.

0: zeg je, ja, maar dat was helemaal niet de Carpenters met Superstar. Nee, dat was Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Ik heb gewoon het verkeerde knopje geduwd, mijn excuus. Maar eerst even dit.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: En dan nu, zoals beloofd, dus die Carpenters met Superstar. Echt waar.

Carpenters met Superstar. En als alles goed gaat, dan gaat u nu Ruud en Riem de Wolf horen. Dat zijn de Blue Diamonds uit 1960 met Ramona.

Twee sympathieke Nederlanders, Ruud en Riem de Wolf, The Blue Diamonds. Nu een liedje dat wereldberoemd is geworden in de versie van Donny Osmond, maar u hoort de Paul Anka-versie, Puppy Love.

Paul Anka. En dan hoort u nu iemand die volgens mij geboren is met een trompet in zijn mond. Dat is Nat Jonella of Gonella and the Georgians. Iets uit de jaren 30. He stole my heart away.

als we dan toch aan het trompetteren zijn, dan kon dit er wel achter, vond ik. Oscar Rabin Band featuring Alan Dean en Beryl Davis. En die Beryl Davis, ik heb dat opgezocht, die was nog maar 12 jaar en die speelde al samen met Django Reinhardt. Kun je nagaan. Deep in the Heart of Texas.

zit hier niet in Texas, beste luisteraar, maar wel op Sint-Anneke, dat is op de linkeroever in Antwerpen. En ik heb nog een nummerkje of 1-2 voor u, denk ik. En mijn collega Patrick het over, die zit hier al achter mij op hete kolen. Ik heb nog de Inkspots sowieso voor u en die zingen over een kat die te veel gedronken of gesmoord heeft. Ik laat het in het midden. The cat is high. Boys, I'm mellow.

0: I want the home cooking mama with the frying pan. I know that cat's high. Yeah.
1: Die Inkspots, The Cat is High. Veel van de sterren die we hier laten horen, beste luisteraars, die worden soms heel oud. Sommigen leven nog vandaag op een gezegende leeftijd. En sommigen, ja, die laten heel snel het leven. Jammer genoeg, Patsy Cline is er zo in. Die stierf een jaar nadat dit nummer uitkwam, stierf ze in een vliegtuigcrash en ze was pas 30. Patsy Cline met When I Get Through With You, You Love Me Too.

Je hoorde nog Patsy Cline, ja, mijn uitzending zit er zo goed als bijna op. Ik heb nog één liedje voor u en dat is van de Beatles, I Will. Dat staat op de witte van de Beatles. Ik heb daar een exemplaar van, zonder nummer. Moest u er een hebben met nummer, moet u maar eens opzoeken op internet hoeveel dat waard is. Nog veel plezier met Patrick zo dadelijk en tot de volgende week. Dag.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een dodelijke brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Mobiliteitsexperten hebben kritiek op de invoering van het wegenvignet volgend jaar. Dat staat in een officieel advies aan de regeringen in ons land. Concreet moet je dan tot €125 extra betalen om over onze snelwegen en gewestwegen te rijden. HLN-mobiliteitsexpert Brecht van Halenwijn kon het advies inkijken.
7: Eén belangrijke zaak is dat het wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het wegenvignet eigenlijk ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die hun auto heel weinig gebruiken.
6: In totaal moet het wegenvignet zo'n €500 miljard per jaar opbrengen. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Eerst nog droog met brede opklaringen in de loop van de dag. Bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien, maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
3: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

goedemorgen, beste vrienden en vriendinnen van de 98FM, oftewel jouw Radio Minerva. Op woensdagochtend is het weer tijd voor Timeless Music met Patrick. Even nog de Jan bedanken voor de afgelopen twee uurtjes. Goedemorgen uit Antwerpen. En deze kan rustig de trein naar Duitsland nemen. Ik begin met het nummertje van Al Jarreau. En dat is getekend Morning.

We begonnen het programma met Al Jarreau en diens wekkerradio stond op Morning Mr. Radio. Dat zal zeker wel op onze radio geweest zijn. Daarna kreeg je Pat Boone en de Love Letters in the Sand. Verder met de Drifters en Saturday Night at the Movies. Where?

0: Ze wordt wel eens genoemd als de Lady of the Singing Sweetheart of Canada. Dan hebben we het over Anne Murray en het mooie You Needed Me. Daarvoor kreeg je nog Andy Williams, May Each Day. Tijd voor een beetje actie in mijn programma. En dat komt van Bill Haley in his comments en Rock Around the Clock.
1: Aha, aha.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Een plaat waar iedereen zeker op gedanst heeft. Bill Haley en his Comets, Rock Around the Clock. Het nummertje kwam eigenlijk in 1954 uit op een B-kantje van Bill Haley. Pas in de hitparade werd het released in 1955 als A-kant, doordat de makers van de conventionele film Blackboard Jingle het geprogrammeerd hadden in hun film en al zo de opzwepende rock'n'roll muziek snel over de wereld verspreiden. Voilà. Tijd voor Nederlandstalig werk nu van Ben Kramer. En hij was maar een clown.

Een tristig verhaal over de clown, maar wel een mooi walsje. Kramer noemt het zelf zijn lijflied en dat komt uit 1971. Ik heb nog tijd voor één nummertje voor de reclame. En dat is eentje van Eddie Arnold, Make the World Go Away. Make

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol of vent. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: We moeten voor de mosseltjes en de bakkering wel eventjes wachten, want de mensen en het team van het café zijn gesloten van donderdag 10 tot en met zondag 13. Dat wil dus zeggen dat pas volgende week donderdag de keet hier terug open gaat. Maar het is zeker de moeite voor even te wachten, hoor. We gaan verder met Franstalige muziek van Sacha Distel. En hij bezingt zijn vrouwtje, Ma Femme.

0: Uit de tijd dat de GPS nog niet bestond. Is This the Way to Amarillo? Een zoektocht van Tony Christie. Je kent de man wel van die andere hit I Did What I Did for Maria. En dit was een nummertje uit 1971. Dan, de volgende nummertje is eentje van Malcolm Roberts. Let's Begin Again. De Britse zanger die in het jaar 60 hits had met Love Is All, Time Alone Will Tell en May I Have Next Dream With You. Dikwijls gespeeld op Radio Minerva. Hier te beluisteren nu bij Patrick in het show van
1: It's Daybreak.

10:45 op jouw station Radio Minerva. Dat was Terry Jacks en The Seasons in the Sun. Een nummertje uit het jaar 1963. Tijd voor een beetje soul. En dat komt hier uit België. Met Gunter Neefs' Baby, I Need Your Loving. Uit het album Special Request. MUZIEK

De Soul springt er zo af van dit nummer. Dat was Gunter Neefs uit ons Belgelandje. Baby, I need your loving. Dan heb ik nog een beetje info, berichtje voor u. De Antwerp Train Association organiseert een modeltreinruilbeurs op zondag 13 september van 9 uur tot 12 uur 30 in zaal Ons Middelheem. En dat is gelegen op de Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repair shop aanwezig. Meer info is te bekomen op het nummer 0478-74-4499. Ik herhaal het telefoonnummer nog eens. 0478-74-4499. Tijd voor een geboren Rotterdammer. Sorry, Amsterdammer liever gezegd. Hij is afkomstig uit de Jordaan. Hier is de René Froger en Why Are You So Beautiful?

Dat was uit Nederland, René Vroger, en wel degelijk uit de Amsterdamse wijk Jordaan. Daar hoor je mee dat het live radio is. Ik zei Rotterdam, maar het is wel degelijk Amsterdam. Hij is ook oprichter van de Toppers, waar hij mee in 2009 meedeed aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Shine. Dan tijd voor één brok Kempische energie. En dat is een nummertje van Natalia uit de Kempen, uit Oevel. Alright, okay, you win.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek ze niet meer hebben ze door hoe ik.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Straks wordt in Oslo de Noorse koning Harald begraven. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij. Net als Oekraïns president Zelensky. Royalty Watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
9: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
8: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Geleidelijk meer wolken met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grondplaats.
12: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op op 0 draai 226 draaien 90 draaien 90. 0 draai 226 draaien 90 draaien 90.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Aha, aha, aha. Minerva. It was

3 minuutjes na de klok van 11. We begonnen het tweede uur met Nat King Cole, Fascination. En daarna de Osmonds, Love Me For A Reason. De Amerikaanse veelzijdige vijfkoppige familiegroep. Je kent ze onder andere wel van de popnummertjes Crazy Horse en Down by the Lazy River. Tijd voor een beetje Amerikaanse soul. En dat komt van Millie Jackson. En zij plaatst haar man op een piedestalletje. My man is a sweet man.

Dat was een subliem nummertje van Neil Diamond. I Am A Set. De Amerikaanse zanger en liedjes schrijven. Daarvoor kreeg je nog Skeeter Davis en The End of the World. Hoe cruel de liefde kan zijn. End of the World. Een dame die ook The World Today een mes vindt, dat is Donna Hightower. Een actueel nummertje zou ik zeggen.

Zoals ik al zei, een nummertje dat actueel nog steeds klinkt in het jaar 2026. The World Today is a Mess. En dat kwam uit 1972. Tijd voor wat Nederlandstalig werk. En dat komt van Wiltura. Een nummertje uit 1969. Het kan niet zijn.

0: Zo, dat was de Duitse slagerzanger Ronald Keizer met zijn enige nummer 1 hit in het najaar van 1980 hier in ons Belgielandje. In Duitsland bleven evenwel hitscoren en succes hebben. Dat was Ronald Keizer en Santa Maria. Tot zo dadelijk na het reclameblok.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Maar je weet, je moet nog even wachten tot volgende week donderdag, want Cindy en haar crew zijn toe aan een beetje vakantie. Een welverdiende vakantie. Hier is nog Frankie Lane. To each his own.

Wat kan die man allemaal niet? Dat was Helmut Lotti uit ons Belgelandje met Zuiderse klanken. Hij bezong samba en bossa nova in het nummertje Esso Besso uit de Great Latino Classic CD's. En dan mooie trage plaat, liever gezegd, van Mighty Sparrow en Brian.

Je hoorde de Glenn Miller Orchestra met Moonlight Serenade. Een nummertje uit 1954. En dat heb ik gevonden op de vinylplaat The Glenn Miller Story. Daarvoor was het nog Engelbert Humperdinck en Falling in Love Again.

met Billy Paul en Thanks for Saving My Life. En daarvoor nog de vlam van Dayan, Connie Francis en Stupid Cupid. En zo zijn we aangekomen aan mijn laatste vocale in het programma Timeless Music op deze woensdag. En we gaan eruit met een disco nummertje van Tavares. Hier is Heaven Must Be Missing an Angel.

Ik vond dit een prachtig nummertje voor mijn twee uurtjes af te sluiten. Dat was Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Uur 57. Zo dadelijk krijg je Karin en Elke in de muzikale pauze. En die hebben heel wat goede nummertjes bij. Dat heb ik al gezien hier in haar cd-bakje. Wat mij betreft, ik maak graag afspraak voor volgende week woensdag tussen 10 en 12 voor een nieuwe Timeless Music. Heb je vragen of opmerkingen over mijn programma? Stuur dan gerust een mailtje naar patrick@radiominerva.be. Tot volgende week. Ciao.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: In Noorwegen wordt over een uur koning Harald begraven. Rond deze tijd begint er eerst een rouwstoet van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
6: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
5: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
7: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
5: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten, dat meldt het Nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Alain Peters van de Christelijke Vakbond legt uit.
8: De achterstand werd eigenlijk veroorzaakt door een combinatie van de verhuis van de vroegere gebouwen in de groentuinen naar de nieuwe gebouwen. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er toch wel een chronisch personeelstekort is op heel veel diensten bij de federale politie. Waardoor vele collega's zelf middelen gaan moeten voorschieten met de nodige budgettaire impact en zelfs psychosociale impact.
5: Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers het gaat. De federale politie nam intussen al extra mensen aan om de dossiers sneller af te handelen. En voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij officieel afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar ook soms opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze. Hier ben ik weer na een weekje Spanje. Het was een fantastische week en ik kon de start van mijn pensioen niet beter beginnen. Alvorens van start te gaan bedanken we Patrick voor de voorbije 2 uurtjes fijne muziek. Ook Elke is terug van de partij en jullie kunnen haar steeds bellen.

We zijn vandaag gestart met Hold On To My Love, gezongen door Jimmy Ruffin. Een van de allerbeste jazztrompetisten is zonder twijfel Louis Armstrong. Zijn bijnaam was Satchmo, verwijzend naar zijn grote mond. Wel letterlijk bedoeld. The Three of Us.

De volgende artieste is mijn speciaalke voor deze week. Ik heb haar leren kennen wanneer ik op tv de politieserie Brokenwood Mysteries volgde. We hebben het over Tammy Nielsen, een van oorsprong Canadese zangeres die in Nieuw-Zeeland enorm veel succes heeft. Ze is trouwens al een paar keer de snoepplaat geweest bij ons. Hier is ze met My Name.

My Girl Josephine, gezongen door Jerry J, een lied uit 67. Het is tijd voor een popcorndeuntje. Jimmy Foster met Stranger in Paradise.

We zijn toe aan ons eerste verzoekje. En dat komt van iemand waar ik bijna elke maandag een klein telefoongesprekje mee heb. Gewoon even dag zeggen. Niet meer, niet minder. Eugène van Zuid vraagt een nummer van Eddy Smets. Dit de herinnering aan zijn lieve vrouw die 5 jaar geleden gestorven is. Deel mijn dromen.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Mm-hmm.

Johnny Bristol met de nummer uit 74, Hang On In There Baby. Tammy Euro was een Amerikaanse zangeres die veel te vroeg gestorven is. Ze wordt beschouwd als een van de eerste blue-eyed soul-stylisten van het rock-tijdperk. All Along Am I.

Ray Charles was een pionier in de soulmuziekgenre. En dit vooral in de jaren 50 door blues, jazz, rhythm and blues en gospel te combineren. Hier is hij met de jazzy Hallelujah, I Love Her So.

Hier is ons volgend verzoekje. Dit komt van Ilse. Ik weet niet of dit wel het juiste nummer is dat je vraagt. Kalinka met Niemand heeft je ooit gezien.

0: Vauxproducties presenteert het zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreet en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En yo, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn gelegaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoeveel.
10: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
11: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
10: Dakwerken van der Linde?
11: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
10: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
11: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
0: Dakwerken van der Linde.
11: Beter goden niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
12: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
14: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven, in de kathedraal van Oslo. Zo net werd zijn kist in een rouwstoet door de stad gereden. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
15: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
14: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volledige volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
16: Ik denk dat wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
14: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. Er zijn nu officieel al 318 mensen ziek geworden door besmette salmonella-eieren te eten, dat zegt Cienzano. Op basis van de bevestigde stalen, dus zijn er wellicht nog veel meer. Begin augustus werd een besmetting vastgesteld bij een eierproducent in Geel. Scharreleieren in onder meer koolruit, Aldi, Carrefour en De Leijse werden teruggeroepen. Salmonella kan leiden tot buikgriepklachten als je die eieren rauw eet. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
17: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
14: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
18: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
19: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
18: De Bip for Life? Wat is dat?
19: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
18: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
19: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
20: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
21: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
20: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
21: Wie is dat? Ook een kinesist?
20: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
22: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
23: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci ImoBiep.
25: Aha.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Patsy Cline, die ondanks haar zeer korte leven, ze werd maar 30 jaar oud, een van de meest invloedrijke countryzangeressen in de geschiedenis van de Amerikaanse popmuziek was. Het wondermooie She's Got You. We zijn toe aan ons laatste verzoekje voor vandaag. Dit komt van Wilfried en het is er eentje van Juarez. Waar de zon en de zee elkaar kussen.

Ik heb voor jullie, lieve luisteraars, een stukje Spaanse zon meegebracht. Hier zijn de Los Hermanos Carrión met Entre la lluvia y mi llorar.

In 1966 hadden James en Bobby Purify een mega-hit met een nummer geschreven door Dan Penn en Spooner Oldman, I'm Your Puppet.

Christy met Yellow River. In 2020 maakte Tom Gabel een jazzy nummer van Words, een nummer oorspronkelijk van de Bee Gees uit 1968.

Dana Wiener, een Vlaamse zangeres die enige tijd geleden op tv open was over bodyshaming, waar zij via sociale media het slachtoffer van was. Everything I Do.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Diana Krall is een zeer getalenteerde Canadese zangeres en pianiste. Haar stem brengt je in betovering. Luister maar even naar The Look of Love.

Wie is nu de grootste vrouwenmagneet? Julio Iglesias of de artiest die ik nu op jullie loslaat? Tom Jones met Daughter of Darkness.

Johnny Ray was een van de meer populaire Amerikaanse zangers en wordt door velen beschouwd als een voorbode van wat later de rock and roll zou zijn. Op 13-jarige leeftijd werd Ray doof aan een van zijn oren en trad hij op met een gehoorapparaat. Walking Back My Baby Home.

Della Reese is een welgekende Amerikaanse zangeres, maar haar grote liefde was eigenlijk acteren. Hier is ze met Don't You Know, een pracht van een lied uit 1959.

We zijn aan het einde van dit programma en zo dadelijk neemt Eddie het van me over. We gaan eruit met Whitney Houston, een zangeres met een stem zoals er maar weinigen zijn. I have nothing. Wij horen elkaar terug volgende week maandag om 8 uur.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
6: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
5: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd, omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
7: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor, om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
5: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de WIP-winkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom op deze woensdagnamiddag en het is zo'n 5 minuutjes over 2. En dat wil zeggen dat we terug vertrokken zijn voor 2 uurtjes muziek Mozaïek. In een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En u weet, dat is meestal van die hele rustige muziek. En daar gaan we op ons woensdag toch altijd een beetje aan blijven houden. We danken Karin en we danken Elke voor die 2 uren. Ja, middagpauze zeg maar. En wij gaan meteen van start met ons programma.

En ook vandaag zijn we weer gestart, instrumentaal, en dit keer met het orkest van Sergio Rafael en zijn formatie, de Singers, What Now My Love. En in de tijd was het ook heel bekend, onder andere door Gilbert Bécaud, weet u nog, met Et Maintenant.

Of het gebeurd is, zullen wij nooit of nooit komen te weten. Dit was Frankie Marsden met Stay With Me Tonight. Blijf vannacht bij mij.

Dit was Patricia Langley met Tomorrow Never Came. Er zijn vandaag verschillende platen bij waar we ons af en toe wel eens de vraag kunnen stellen: waar komt die titel toch vandaan? Ja.

Voor altijd de mijne, ja, forever yours. En dat werd gebracht door Lane Forrester. Ja, er gaan vandaag wel een aantal platen bij zijn die we natuurlijk niet praktisch meerdere weken komen te draaien. En dat moet van tijd tot tijd ook wel eens kunnen met onze format die wij hier bij onze radio toch altijd wel hanteren. En deze gaat u zeker wel kennen.

Een plaat uit het jaar 1964 van Charles Aznavour met Hier Encore. Ja, jammer genoeg een korte plaat, maar daar kunnen we heel weinig aan veranderen.

Eric Garland met My Beautiful Angel Eyes. Zijn dat geen mooie woorden ten opzichte van die dame of van die juffrouw, van die mevrouw? Aan u de keuze. En daarvoor Daniela Del Toro, The Tears Behind My Smile.

Dit blijft ook altijd een geweldige zanger, deze Bobby Vinton, met in dit geval hebben we gekozen voor Till. En als u inderdaad een plaat wil aanvragen, mensen, dan kan dat natuurlijk altijd. Maar alsjeblieft, nooit voor dezelfde uitzending. Dan kan ik me altijd een klein beetje richten naar het programma toe. En dan kunnen we ons daar ook een beetje op voorbereiden. En dan ook altijd een heel belangrijke vraag. Het moet toch wel een beetje in onze format komen te passen, die we altijd op woensdag komen te spelen. Dank u. We'll be right back.

En dit blijft na zoveel jaren toch een schitterende formatie. Ray Conniff met zijn singles. Dit was al een iets oudere opname, beste mensen. Maar ja, die mag nog ook altijd wel gezien en gehoord worden, zeg maar. Only You.

Een grote dame nog altijd die we nooit of nooit zullen vergeten. U krijgt ze nog regelmatig hier te horen bij onze enige unieke Radio Minerva. Anne Christie met de Roos. Weet u nog, op 39-jarige jonge leeftijd overleden. En vorige maand in de maand augustus, ja, is het reeds 22 jaar dat zij niet meer onder ons is. Maar ik herhaal, we houden nog steeds van haar en zeker van haar muziek.

0: Dit was de echte ware liefde, My Love is True. En dat werd gebruikt door Marty Chandler.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Marianne Lowell met Love Is Still There. En het gaat zelfs naar mijn gevoel vlugger dan ik had durven te dromen. Want binnen enkele minuten zit het eerste deel van deze muziekmozaïek op 9 september er weer helemaal op. Dan wordt het inderdaad weer een beetje geschiedenis. Maar u weet, na dat tijd zijn van 15 uur zijn we nog terug voor een uurtje. En dan hoop ik u terug te mogen begroeten. Tot dadelijk, zou ik zeggen.

0: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoeveel keer.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt Francis Adijns van de douane.
9: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. De afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
8: Volgens financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in, waardoor meerdere mensen bedolven raakten onder het puin. Er vielen dan ook meerdere gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. De rest van de dag is het wisselvallig met buien, maar ook opklaringen bij 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier op 9 september bij Radio Minerva voor het programma Muziek Mozik en dit is deel 2. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schuttere. En u weet, op woensdag is het praktisch altijd wat rustigere muziek en dan gaan we ook in deel 2, net zoals in deel 1, mee verder. Ik zou zeggen, hopelijk nog heel veel luistergenot.

Dit was Juan GC, met andere woorden, ja, meer weet ik er ook niet van die man. Just My Angel and Me. Dat kan ook natuurlijk wel iets gebeuren dat we zelf als presentator niet altijd weten. Ja, wel wat we draaien, maar meer info over die man, dat kan af en toe wel eens een keertje gebeuren. Net zoals we u weten, ik heb het van de week al een paar keer een telefoontje gekregen van enkele luisteraars. En die vroegen mij, op 23 augustus was het de finale van de top 1000. En daar heb ik dan bevestigend op geantwoord. En er waren er enkele luisteraars die het ofwel vergeten waren of niet meer wisten. Wel, dit is de winnaar over ruim 14 dagen terug van onze top 1000, Al Martino. MUZIEK

natuurlijk zijn er ook wel zangers en zangeressen waar we zelf ook wel fan van zijn. Dat zou maar gek zijn als dat niet zo moest zijn, denk ik toch wel. Dit was Joe Longturn, man met een geweldige stem. If You Love Me. De Antwerp Train Association organiseert een modeltreinruilbeurs. En dat op zondag 13 september, dat is nu aanstaande zondag. Dat gebeurt van 9 tot 12.30 uur in de zaal Ons Middelheem. En dat vindt u op de Bredebaan 425 in Bresgaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen daarvan, zeg maar. Er is ook repair shop voorzien. Meer info is te bekomen op het volgende gsm-nummer 0478-744499. Nog eens een keertje herhalen. 0478-744499.

Petula Clark nam deze plaat op in het jaar 1965, ook al intussen tijd 61 jaartjes terug, beste mensen. You belong to me.

I Love You Till the Stars Forget Eternity. Ja, dat werd gebracht door Lee Winters. En ik heb zo'n beetje het gevoel, beste mensen. En daar heb ik al een begrip voor. Maar het is ook leuk om af en toe eens platen te spelen die misschien iets minder bekend zijn. Zeker van een hele tijd geleden. En die toch zeker de moeite zijn om eens een keertje te beluisteren. Zoals al zo meerdere in deze uitzending, denk ik.

En dit mogen we intussen tijd ook zeggen, de moeder van onze nieuwe prins. Ja, herkend door inderdaad prins Laurent. En dat was inderdaad hier Wendy van Wanten met Sla je arm om me heen. En daarvoor was het June Gainsbourg met I Found Heaven in Your Smile.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Wie zou het anders kunnen geweest zijn dan Freddie Quinn, een man met een bijzonder warme stem en die we ook nog regelmatig hier spelen in een van onze programma's, Melody de Nacht.

Dit was Malcolm Roberts, I Thought I Knew. En ja, als ik op de klok kijk, beste mensen, heb ik nog zomaar één of twee plaatjes te gaan in deze, ja, voor 9 september bijna afgelopen, 2 uurtjes met muziek Moorzee. Ik hoop dat je zich hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij gedurende 2 uurtjes voor jullie gespeeld hebben, zeg maar. Wat mij betreft zit het er voor van de week normaal gesproken helemaal op, maar geen probleem, blijf luisteren naar die enige unieke radio en ik maak afspraak, begin volgende week. Groetjes, dag!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
9: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
1: Dakwerken van der Linde.
9: Beter goden niet vinden.
1: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken. Dat zegt Francis Adijns van de douane.
12: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. De afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
11: Volgens Financiën worden er al maar meer van die illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cash, geld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En in Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen. Maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt en vooral in het noorden nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
15: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Imobiep.
21: Aha. Minerva.

0: Een nummer dat zo vreemd klonk dat mijn goudvis er zojuist achterstevoren is van gaan zwemmen. Dave Barry en The Strange Effect uit 1965. Het is weer woensdag, het vakantiegevoel is volledig verdwenen en ik zit klaar voor 2 uur grasduinen tussen de vergeten platen en meer.
1: Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, het is tijd voor Jan van Dijk.
3: Hier is hij weer.
4: Hier is hem zeg.
3: Een belevenis te meer.
5: Maar de rest is hem helemaal in orde, hè?
6: Jan Van Dijk.
0: De Van Dijk.

Een mooie ouwe uit 1968, John Rawls en Hush, Not a Word to Mary. Ik ken Mary niet eens, dus van mij gaat ze het niet te horen krijgen. Maar als ze nu toevallig naar Minerva luistert, dan weet ze het ineens. Nu ja, je luistert niet toevallig naar Minerva, de mensen weten precies wat ze aan ons hebben. Net daarvoor lag Conway Twitty op onze draaitafel met Sessie Bo uit 61. De crooners zijn kind aan huis bij ons en dat merk je, want hier is Matt Monroe.

Wiskundig en logistiek klopt het als een bus. Elke dag een beetje meer is altijd minder dan morgen. Maar Marva zat op een liefdesniveau dat alle wetten van de fysica tartte. Mocht je er geen jota van snappen, het ligt niet aan jou. Voor Marva was er Matt Monroe met Born Free uit 1966. Monroe had een stem die zo glad gestreken was dat hij in de studio waarschijnlijk de zwaartekracht uitschakelde, zodat iedereen zich helemaal vrij voelde en begon te zweven.

Een rare naam, maar wel een heel mooie vergeten hit. Isaac Cohen en de Alfabeta uit 1978 met een songfestivalplaat in een verzonnen kindertaal. Als je het refrein vlekkeloos kon meezingen, dan ben je of een taalkundig genie, of je hebt net met je tong tussen de deur gezeten. Abani B, Abani B. Bernie Flint was ook op bezoek in de Van Dijk-collectie met I Don't Want to Put a Hold on You en die kwam dan weer uit 1977. Bernie was facteur, maar na deze plaat hing hij zijn klak en postzak aan de kapstok.

wandelden in het park in de prille lentezon. En 100.000 kussen kreeg de nozem van de non, kreeg de nozem van de non. En zeker juf.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is nogal raar.
1: Ik zie ze zo zitten voor mij in het park op een bankje. Een romantische ontmoeting tussen een vetkuif en tante Nonneke. En de kap die vloog over de Haag. Als daar maar geen kindjes van komen. Cornelis Vreeswijk was dat met De Nozem en de Nonnen uit 1968 en net ervoor Lobo met Me and You en A Dog Named Boo uit 1971. Het absolute bewijs dat je in de jaren 70 alleen maar een akoestische gitaar en een ingebeelde rassond nodig had om in de hitparade te komen. Wow.

Bill Haley en his Comets beukten erin met Shake, Rattle and Roll uit 1954. Een plaat die destijds zo gevaarlijk werd geacht dat de kerk overwoog om de fans op water en brood te zetten. Maar nu vooral de reden waarom de helft van onze luisteraars last heeft van de onderrug. Net daarom dook het emotionele pijl naar het hoogtepunt met Unchained Melody van The Righteous Brothers uit 1965. We gaan op de Soft Soul Tour nu één van mijn geliefde genres.

Tweemaal soft soul of de ideale muziek voor als je alleen thuis met je lief in de zetel zat. The Moments, toen nog zonder de What Notes, maar wel met Dolly My Love uit 1975 en daarvoor Johnny Bristol met Hang On In There Baby uit 1974. Soul met een hoofdletter S en een fluisterstem die ervoor zorgde dat alle honden in de straat ineens rechtop in hun mand zaten.

Geen Big Mac, maar wel Mackey Soon en Lavender Blue uit 1975. Een suikerzoete plaat waar je spontaan een gaatje van in je tanden kreeg. En voor de Mac ontplofte de studio met Louis Prima en Bonasera Signorita Bonasera uit 1956. En hij zong het met zoveel energie dat je er een klein dorp een maand lang van kan laten draaien.

Ilse Daka was dat met Bad Blood uit 1975 en hij zag eruit als de man die op zondag in de taverne hiernaast de pannenkoeken bakt. Schitterende pop met een heel gemeen randje. Na 5 uur ben ik er weer, maar eerst heb ik nog wat voor je.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren stonden daar langs de kant van de weg om de stoet met zijn kist te zien of volgden alles op een groot scherm. Voor velen was het allemaal heel emotioneel.
7: He was a very warm man. He had humor. He was like the grandpas of the whole nation.
8: It was especially emotional to see the queen. She was very touched, which touched me as well.
6: Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Daarnet is de nieuwe koning Hakon op het balkon verschenen om de menigte te groeten en te bedanken voor de steun. Nu is er daar nog een receptie voor de gasten, onder wie onze koning Filip en koningin Mathilde. Harald stierf 2 weken geleden. Hij was 89 en de oudste vorst op de troon in Europa. Na de federale begint nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting. Minister-president Diependalen verzamelt rond deze tijd met zijn ministers, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
9: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
6: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat uit van minstens 1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar is er minder erg aan toe. Volgens de politie was ook mogelijk een e-step betrokken bij dat ongeval. Die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
10: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
6: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte. En dan vooral in de regio rond Luik. Eerst nog kans op wat regen, maar vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden, vrijdag geleidelijk regen en opnieuw 20 graden. Zaterdag af en toe zon, rond 23 graden. Zondag gaat het regenen vanaf de kust bij 21 graden.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
13: ja,
12: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
3: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Het liedje van de lange slungels en Neil Diamond was zelf 1,83, dus daar moet ik met mijn 1,70 meter tegenop kijken. Longfellow Serenade uit 1974. Mocht je tijdens de plaat een neiging hebben gevoeld om spontaan te beginnen groeien, niet doen, want dan zijn je broeken te kort. Ik heb nog voor een uurtje vergeten hits.

Een man met zo'n stemgeluid dat je vermoedt dat hij na elke uithaal 3 liter koud water en 1 uur zuurstof nodig had. Big Fat John Russell liet zijn hele ziel achter op de dansvloer met I Never Loved a Woman The Way I Love You en net ervoor Andy Fisher met een geruithemd en een boomzaag in de Schwarzwaldbossen A Man in the Wood uit 1967.

Karin Kent en dans je de hele nacht met mij. Ik ga passen, want ik word al een dagje ouder. En dan lukt dat niet meer zo goed. Gevoel voor ritme heb ik nooit gehad. En in de tijd heb ik samen met mijn vrouw een dansje gedaan op de Lambada. En iedereen stond rond de dansvloer. Maar of dat nu uit bewondering was of gewoon om een keer goed te lachen, dat laat ik in het midden. Ook de Portugees-Franse Linda de Souza kwam langs met hun fille de Tulipi uit 1981. Linda klom op van schoonmaakster tot superster. En als je zo'n plaat maakt, dan snap je ook meteen waarom de stofzuiger de kast in vloog.

Vlaamse zangers deden het goed begin de jaren 80. En als ze dan ook nog eens in het Engels zongen, dan deden ze het nog beter. Een plaat die ik aan de start van mijn DJ-carrière grijs draaide op de radio. Roses of Picardie. Voor het boeket Rode Rozen hoorden we de piepjonge Michael Jackson samen met zijn broers als de Jackson 5 met I'll Be There. Dat was in 1970. Hij was toen 11 en begreep geen jota van wat hij stond te zingen. Ik denk zelfs dat hij toen liever gewoon buiten met de knikkers wou gaan spelen.

Tina Martin gaf in 1983 haar ongezouten mening over de mannen, waarbij onze soort vakkundig bij het grofvuil werd gezet. Maar ja, wij komen van Venus en zij kwam van Erembodegem. Net ervoor hadden Casey en de Sunshine Band nood aan nieuwe schoenen, want de vorige waren versleten na That's the Way I Like It en nu wilden ze boogie shoes.

Louis Neefs op de Rock'n'Roll Tour met Bim Bam Baby uit 1966. En als Louis Bim Bam zong, dan wou je de zondag daarop meteen naar de vroegmis. Net ervoor draaide ik de Italiaanse Loretta Goggi met Maladetta Primavera uit 81. Haar bijdrage toen voor het Sanremo Festival. Echt Italiaans drama op absoluut topniveau.

Lekker diep. Jim Reeves fluisterde zijn lief in 1959 toe dat haar en amant zijn biezen kon pakken en het moest afbollen, want dat hij onderweg was. He'll have to go. Ook Jack Jersey kwam langs met In the Still of the Night. Hij gedroeg zich in 1974 al alsof hij de legitieme erfgenaam van Elvis was, maar een klein detail was dat er nog niks te erven viel, want Elvis leefde nog.

circuskusters met een ontzettend pijnlijke maar supermooie kleinkunstklassieker Monica. Een plaat die zo droevig klonk dat je na afloop de drang voelde om je eigen knuffelbeer op te vreten. Ik liet ook de temperatuur enkele graden hoger gaan met Hot Chocolate en Emma uit 1974 over de tragiek van een mislukte Hollywood-carrière met een rauw soulrandje waar het kippenvel nog steeds van op je armen staat. Ik hou het voor bekeken vandaag. Ik trek de deur achter me dicht na de Jazz Roden Band en volgende week ben ik er weer.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden, hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
6: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
5: Harald was de oudste vorst op de troon in Europa. Zijn opvolger, koning Haakon, kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. Na de federale is nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting begonnen. Minister-president Diependalen riep een uur geleden zijn ministers bij zich, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
7: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
5: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat toch uit van minstens 1 miljard euro. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedparallax op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij dat ongeval, maar die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven en dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
8: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
5: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. En sport, de Brit Matthew Brennan heeft de 17e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Zijn 5e overwinning al in deze Vuelta. Brennan won de sprint voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en blijft het droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zies, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
15: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
14: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
16: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
17: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, ImmoBiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

uurtjes muziek tot zowat 20 uur. Muziek voor u gekozen en gepresenteerd trouwens met heel veel genoegen door Eddie van Balder.

kan ons natuurlijk bereiken. Telefoon is via 03-219-1727. Echtgenote Sinne zal u trouwens zeer graag te horen staan. Jawel, uw Radio Minerva.

Dat was trompetist Doc Severinsen met In a Little Spanish Town. We zijn vandaag de 9e van de 9e maand. Ja, september doet denken aan 7, hè, Set. Maar ja, dat is een naam gegeven destijds door de oude Romeinen. 9 september, ja. Het gaat onmogelijk snel. Dat is nu helemaal zo, niks aan te doen. En de boer, zoals dat heet, de boer, hij ploegde voort. Ja, kun er niks aan doen. En bij Minerva, ja, wij doen ook maar onze dingen. De muziek die u zo vertrouwd is geworden.

La Paloma, of zoals Engelbert Humperdinck het bracht, Our Song. Ja, de muziek van Radio Minerva. Ik zou zeggen, uw dagelijkse gewoonte of uw dagelijkse kost. U zegt het maar, het is gewoonweg, ja, een gewoonte, jawel.

0: Het is zo gewend. Het kleeft aan je huid, aan je ziel. Ja, je begint er echt van te houden. You're getting to be a habit with me, Petula Clark.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

Als er dan toch bijna niets meer overblijft op deze wereld. Toch misschien toch één ding nog. Alsjeblieft, laat het dan de liefde zijn. Pericomo, let it be love. Graag.

Wilt u daar volledig ondersteboven van een Angelina. En de volgende dame is dan weer in de ban van Valentino.

Valentino, zo is het, bezongen door Gloria Lasso. En dat is van oorsprong een Spaanse zangeres, maar die vooral haar grote successen heeft gekend destijds in Frankrijk. Waar zei ik eerst Don? Ja, omdat het volgende liedje, ja, dat komt ook weer uit Spanje, hè. Ja, Don Valerio. It was nice to see you.

Manuel en his Music of the Mountains met Don Valerio. It was nice to see you. We hebben ook informatie voor u. De Antwerp Train Association organiseert een modeltreinbeurs op zondag 13 september aanstaande. Dit van 9 tot 12 uur 30. Dit alles gebeurt in zaal Ons Middelheem, gelegen aan de Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders trouwens helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repair shop aanwezig. Dus je kan herstellingen laten gebeuren, zeker. Meer info is te bekomen op het nummer 0478 74 44 99. Dat is 0478 74 44 99.

Ja, de zon moet ook af en toe eens wijken voor de regen. En ja, dat is goed voor de bloemetjes, zal ik maar zeggen. Into each life, some rain must fall. En de volgende dame is een grote fan van ons programma. Eigenlijk is het net andersom, lieve mensen. Dan weet u wie dat er komt, zeker, hè? Nog steeds een zangeres waar ik stiekem nog een beetje liefde voor over heb. Om niet te zeggen, ik ben er eeuwig verliefd op.

ja, ja. Du bist me zo sympathisch. Connie Frobus, ja, kan er ook niet aan doen, lieve mensen. Ach ja. Een melodienummer, hoeveel zijn we? Oh, nummer 10. Dan is het hoog tijd voor Elvis Presley. Westerly.

Ja, hij zit er duidelijk mee verveeld, Elvis Presley. Hij heeft een fout begaan bij zijn liefje. En hij wil het goed maken, hij stuurde een telegram. Via Western Union Telegram. Waar is de tijd heen? Nu is het allemaal digitaal. Dat is veel rapper, hè? Alhoewel.

Francis Linel, Franse zanger, geboren in Marseille, ondertussen ook weer al 4 jaar niet meer onder ons, met Saint Mon Bonheur à moi. En dat is een Franse versie van Don't Break My Heart of zoiets. Onder andere nog gezongen door Keely Smith, dacht ik. Een tijdgenote van deze Dinah Shore.

ze voelt zich een muurbloempje, ja. Niemand zit achter haar. En ze zou zo graag willen dat er een of andere knappe jonge kerel op haar verliefd wordt. Nobody's Chasing Me, dat was Dinah Shore. Daarnet had ik het even over dat liedje, zeg het eens, allez, van Francis Linnel. C'est mon bonheur à moi. Een Franse versie van, ondertussen heb ik het via zinnen kunnen opsnorren, You're Breaking My Heart. Zo is het. Keely Smith, dat klopt wel. Ja, de titel, ja. Als je wat ouder wordt, lieve mensen, laat het geheugen je af en toe wel een beetje in de steek. Jawel.

Justin Delisey en his Gypsy cover band met All of Me. Ja, dat is een van die zoveel klassiekers die voor altijd zo mooi blijven. Net als dit ook een onvergetelijke deun.

The End of the World. Met de stem van een Japanse zangeres. Met name Satoko Ishimine. Een dame die vooral, ik zal maar zeggen, haar zangstil heeft geleerd in de Verenigde Staten. Een zeer fijne, fijne, mooie stem. Dat was trouwens ook de einddeun in dit eerste gedeelte, Melodiekarussel. En na de klok van 19 uur zijn we er weer, hopelijk u ook.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schat.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betant.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
7: En joh, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
9: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station. De man wou daar een trein nemen naar zijn werk toen hij ruzie kreeg met de twee en in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst voor diefstal met zwaar geweld. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
12: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
11: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
13: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
11: De nieuwe Noorse koning Hakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint, voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Wout van Aert, ploegmaat van Brennan, blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
14: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Muzikaal werk van Gilbert Beco et maintenant. Voor u instrumentaal gebracht door Herb Albert en his Tijuana Brass als What Now? My Love. Welkom in deel 2 van onze Melodie Carousel.

Het kloppende hart van onze Radio Minerva, Ray Conniff, koor en orkest. When your heart's on fire, smoke gets in your eyes. Ja, het volgende liedje gaat over een onderwerp dat zo oud is als de mensheid. Ja, misschien nog wat. Ook het dierenrijk zeker en vast, want zonder dat onderwerp zouden we hier niet zijn. Hè? Nu ja, ik weet niet hoe ik het juist moet aankondigen, maar enfin, ik laat het maar over aan de strangers. Die kunnen dat veel beter.

0: kindjes kopen. Althans, toch volgens de strangers, ja. Dus wat moet je doen? Je pakt een sussen. Een deken, hè, een sussen. Eigenlijk de vrouw, maar muzzen. En dan komt er nog iets, maar daar versta ik ook geen bal van. En de rest is kwaad, hè. Ja, nu weet je het, lieve mensen. Zo moet je dus kindjes kopen.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

0: Ja, als het regent en die kans is groot de volgende dagen. Als je ze tegenkomt, de lady with the big umbrella, ga er maar bij staan. Hè. Heeft een grote paraplu bij. En je weet maar nooit, als je dichtbij komt, je blijft droog. Maar je hart gaat misschien wel sneller kloppen. Hè. Ja, the lady with the big umbrella, dat was niemand minder dan Mr. Dean Martin.
1: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je gewoon rustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet liggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

James Hold the Ladder Steady, dat was Carol Dean, ja. James, de ladder goed vasthouden, want ik ga vallen. In de liefde vallen. Ja, wij zeggen dat niet, wij zeggen verliefd worden, maar de Engelse uitdrukking is fall in love. Ja, dus moet James zeker de ladder goed steady houden, goed stevig vastpakken. Nog een titel met fall in love, verliefd worden. Schijnt alleen dat dat is voor zottekes. Ik weet het niet, hè.

0: Dat was John Pizzarelli. Fools Fall in Love. Ja, als alleen zottekes verliefd worden, ja, dan is heel de mensheid een ja, dat is bij heel de mensheid een hoekje af. Hè. Ja, en waarom ook niet, natuurlijk.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

Green Eyes in een orkestrale versie van Les Baxter. Orkestleider en trouwens ook uitvinder van het infuus.

Een regelmatige gast in onze melodiecarousel is monsieur Luis Mariano. Jawel, met Bambino. En als het nu allemaal goed zit, dan is het nu de beurt aan Sarah Vaughan. Maar u weet, lieve mensen, als Van Balder een aankondiging maakt, 5 kansen op 10 heeft hem geluk. Enfin, ik ben benieuwd, hè.

Sarah Vaughan was dat. Met Maybe It's Because I Love You Too Much. Iemand te graag zien, kan dat? Ja, waarschijnlijk wel. Nu, het voornaamste is als je elkaar maar graag ziet. Of niet soms.

Ja, het verhaal van de Naughty Lady of Shady Lane, Alma Cogan. Een zeer, ja, eigenlijk nog een klein kind. En ze zet nu al de straat op stelte. Ja. Doet mij ook denken aan, er zijn ook zo van die liedjes, hè. Die helemaal op het einde dan gaan over een klein kind, een baby als het ware. Hier is er nog zoiets.

kleine schat van 3 jaar oud. Ah, zo mooi. Dat waren de winnaars van het Eurovisie Songfestival. Nu ga ik gokken, maar ik denk dat ik juist ben. 1976. Brotherhood of Man. Save your kisses for me. Ja, en nu ben ik aan het zoeken naar het juiste knopje. Ja, gevonden. Hopelijk.

op de tonen van Honey van Bobby Goldsboro. Dat was in de Nederlandse versie Bob Benny met Lieveling. En de tekst, de Nederlandse tekst, is van de hand van Wil Ferdy. Een man die vele, vele liedjes heeft vertaald, maar altijd met het behoud van de ziel in het hart van de oorspronkelijke tekst. Lieveling, Bob Benny.

Dat orkest was dat van Mr. David Rose met The Very Thought of You. Ik zei daar straks, ik gok op 1976, daar had ik het over de winnaars van het Eurovisie Songfestival, Brotherhood of Man, 1976, effectief. Dat klopt, een lieve luisteraar heeft ons dat bevestigd. 3 april 1976, Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, winnaars van het Eurovisie Songfestival, gehouden toen in Den Haag. Hartelijk bedankt voor het te laten weten.

The Days of Wine and Roses, prachtig lied. Gezongen door, ja, man met een, ja, gouden stem, hè. Matt Monroe. Britse zanger en datzelfde Groot-Brittannië ook dit duo.

Op de tonen van Where the Rainbow Ends. Een instrumentaal nummer, onder andere ook gefloten door een Tony Hiller. Maar dit was een vocaal versie van Rudy Karel. De hoogste tijd, ja. Je moet eens je stamcafé verlaten, hè. Ja, ofwel heb je genoeg, ofwel heb je geen geld meer. Die is een van de twee. De hoogste tijd, Rudy Karel, ook voor ons. De hoogste tijd om ermee te stoppen voor vandaag.

Zo, dat was het weer voor onze melodiecarousel van 9 september 2026. Wij danken u voor de lieve telefonische reacties. Zeer zeker. Het was weer een voorrecht, absoluut, om voor u te mogen presenteren.

Wij danken u voor uw aangenaam gezelschap, uw luisterend oor en uiteraard. Nog altijd, na zoveel jaren, met heel veel.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
3: Tegenwoordig voor pakken haar, gewoon uitgetrokken. En als er op de rond en ze er gewoon met haar voeten zitten op stand tot... Ja, alles is in stand. Oogkasten, neus. Allee, moet dat nou nog meemaken?
2: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
4: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
2: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En sport Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final Eight van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg op een plein het aan de stok met een andere man en die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro. Dat meldt VTM Nieuws nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Politiek journalist Karel Latree.
3: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
2: Vlaamse minister-president Diependalen vergaderde vandaag al met zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Crevits van CD&V. Maar daar is nog niets beslist. Ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro. Morgen vroeg praten ze voort. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En sport in de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napels staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Zij onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
1: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar we weten dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
0: Het is wel nog niet duidelijk hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk gaat het om zowat 2 miljard. Morgen vroeg praat minister-president Diependalen voort met zijn vice-ministers-presidenten. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En rond deze tijd begint in Dallas in de VS een speciale partijconventie van de Republikeinen. Die zal 2 dagen duren. En het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
0: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. Elise Mertens speelt eind deze maand niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Mertens wil liever het toernooi in Singapore spelen. Daar verdedigt ze veel punten voor de wereldranglijst, want ze won dat toernooi vorig jaar. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Technologie-expert Kenneth T.
3: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
0: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer van die plooibare smartphones. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen en opnieuw 20 graden.
4: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Angelique Anders spreekt, doet er. Nou, ze hebben het toch wel content, zeker? Ja, dan moeten niet meer zorgen over het weer, hè? Dat is gestabiliseerd, hè? Maar nee, niet panikeren. Nou, kun je beginnen zorgen over de begroting. En daar gaan we tot kerstmis mee bezig zijn, denk ik. Iedereen klapt erover. Everybody's talking.

Everybody's talking door het orkest van Waldo de los Ríos. Semino Rossi. Dat is een gast om in te stemmen. Hè? Als die 's morgens wakker wordt, dan zit hij het eerste wat hij aan ondenkt. Ja, die zingt dat zelf. Du bist mijn eerste gedanke.

Verlees mij door Engelbert de Humperdinck. Dat is ongelooflijk. Dat is dus een wereldhit van topformaat. Dan moeten we je dat eens voorstellen in de realiteit. Je wordt 's morgens wakker en we vangt Stotter met zijn fraksken om en zijn valisken in de wand en die stot te zingen, Release me. Dan zou ik mijn eigen nog eens omdraaien met de gedachte van misschien is het wel een droom geweest. Mireille Mathieu, donne ton cœur, donne ta vie.

Donne ton cœur, donne ta vie van Mireille Mathieu. De volgende plaat is een hommage aan onze collega Richard Kools. Die draaide dat elke week. Then She's a Lover. Hij draaide de versie van Roy Clark. Ik heb hier de versie van Eddie Arnold.

Moonlight Lady van Julio Iglesias. Ja, dat moet fantastisch zijn, hè? Spoordel een trick, hè? Je doog het licht uit, gordijntjes open en je zet uw vrouwke in de maneschijn. Dat is een prachtig decor. Ja, ja. En dan draaide dat leken van René Vroeger, If I Don't Have You. En dan denkt hij een wagen, maar zegt dat niet, hè? Nee, nee, mok die valt niet, hè. Dan denkt hij in de wagen, als ik aan niet had, moest ik me was aan mijn plas zelf.

Blijf bij mij van Gerard Joling en André Hazes. Zal ik eens even muzikaal verwennen? Ja, niet op vandaag. Elle d'ailleurs van Pierre Bachelet.

Eeuwig geluk van Nicole en Hugo. Dat is naar muziek waar ik kekenvlies van krijg. Ik heb nog zo'n plaat. Liefde van later van Ben Kramer.

Liefde van Later van Ben Kramer. Van het eerste uur romantisch afsluiten. Via een stern am horizont van Roy Black. En als je dan de moed nog kunt opbrengen, tot na het nieuws voor deel 2 van de Nachtwacht.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: In Dallas in de VS is daarnet een speciale partijconventie van de Republikeinen begonnen. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
3: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
2: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van gisteren. Het komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. Volgens hen kan het nog een tijdje duren vooraleer die opgelost zijn. En sport, de Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich vanavond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op die wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Het gevangenenkoor uit Nabucco van Verdi. Ja, typisch muziekje, want we voelen ons meer en meer gevangen in onze beperkingen, nietwaar? Maar we blijven doen alsof dat we het allemaal plezant vinden. This O'Connor, I pretend.

I pretend van Des O'Connor. Dat is toch fantastisch, hè, zo'n man. Die kent een beetje muziek, die een eigen schoon stemmetje, en in 3 minuten charmeert hij alle vrouwen op de wereldbol. Dat kan ik niet nodig zijn. Ik heb er nog eentje van hem op speciaal aanvraag. All My Love.

Stay with me van Eddie Williams. Ja, dames, als een man zo weet vraagt, kun je toch niet nee zeggen, hè? Maar ja, je weet hoe dat mannen zijn, hè? Als je een vinger geeft, pakken ze een arm. Stay a while van Lee Lynch.

Magic Moments van Perry Como. Ja, je kent het motto van onze radio, hè? Boven de wolken schijnt de zon altijd. There's always sunshine above the clouds. James Last en Richard Kleiderman.

September Song van Johnny Mathis. Dat is in de rubriek seizoensgebonden muziek. Ik heb er nog eentje. Van een poze minneke met ingebouwde zwingtechnologie. Mieke, zomaar een dag in september.

Solo y a ti mi amor van Jody Sands. Nog een leken dat je mocht zien in de tijd dat er nog geen GPS was. Do you know the way to San Jose van Robert Woolley?

The More I See You van Robert Cameron. En ik heb er nog eentje van Eddie Arnold. Make the World Go Around.

It had to be you van Gus Clark. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma zit er bijna op. Ik heb nog een heel zacht liedje. In mir klinkt ein Lied. Dat kan dan in uw koppeke blijven hangen. En dan gaat het veel zachter en ook sneller in slaap vallen. Ik wens u een rustige nacht toe. En tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos. 1001 maal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
3: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
2: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale.

tegen de Rus Gatchanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.